0: ik doe een kandelsman in de Shup Shup Zone. Dit zijn de skits. Dat is een kandels van Cher. En de original. From Betty of
1: the Shire Radio. Playing the best oldies music.
0: Well, there's oldie from the homies. This is Long Kill Women in a White Dress.